Moin Völkens N-Hartlik Welki, men jam hiere Fries Funk, ma Gerry Funk beit Mikrofon, Freidim Jan, die Freidi efter Hammelfort, Föhle Siele City og Fitter Day, der Tor, os, vi bleve einfach bei die Freidi efter Hammelfort, ik freu mich, dat ik die ma jam hier to hube a Fries Funk verbrenge mit Tomazzi Formadi. En ik verret je hem ook af wat de Dilling zo komt en de Siening. Even een stuk muziek waarschijnlijk.

het leven wie vraagt, het wacht zien te lang, maar het neemt een keer. Wijs maar net bang, never bang, het hoeft net meer.